0: Wenn es draußen kälter wird und wieder mehr regnet, die Blätter von den Bäumen fallen, ja dann ist Herbst. Wir müssen aber nicht traurig sein über den Herbst.
1: Tschüss Herbstlaub, was auf dem Boden liegt, mit den Kindern durch den Wald spazieren gehen.
2: Eine Laubschlacht.
3: Die Bäume, die Blätter, wenn die sich so verändern, finde ich immer sehr abwechslungsreich.
4: Das Gute am Herbst ist die Vorfreude auf Weihnachten.
0: Moment, halt, stopp. Bis Weihnachten ist ja dann zum Glück noch was. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Herbst.
5: Radio Norderney. Frischer Wind und Möwengeschrei. An grauen Tagen hilft nur bunte Musik. Bunte Musik. Und der Herbst ist der neue Sommer. Radio Norderney.
6: Rechtstreeks vanuit Antwerpen is dit Radio Mi Amigo 192.
7: Dat blijft een hele dag in je kop zitten.
8: Over kop zitten gesproken, ik zie hier iemand zitten met een microfoon in zijn hand.
7: Volgens mij wil
8: ik. Ik denk dat onze weerman Jaap moet zijn.
9: Dus ik kan nu ook heel mooi het weerbericht even geven. Morgen verwachten we iets meer bewolking, maar blijft meest droog. Vanmiddag zijn er in het noorden van Nederland wat wolkenvelden en elders kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Maar verder overheerst de zon.
8: Zeg Jaap, kan je straks eens kijken wat ze in Vlaanderen voor weersverwachtingen geven? Ik heb altijd de indruk dat wij toch meer juister en correcter zijn dan jullie hoor.
9: Nou ja, het is meestal zo dat het in Vlaanderen altijd net iets beter is, iets warmer, iets droger.
8: En we zitten in Antwerpen. Dus
9: en iets gezelliger merk ik vandaag ook.
7: Ja, en ze voorspellen zelfs helemaal geen regen. Dat wordt lekker!
8: Zalig gewoon.
7: Nee, een zalige zondag.
8: Oh, ja, ja. Laten we nog een beetje muziek draaien?
7: Lijkt me goed.
8: Ja, deze hier bijvoorbeeld van 10cc.
7: Nee, nee. Dit is You to Me Are Everything van The Real Thing. Hebben ze je weer in de maling genomen. Maar wel lekker.

0: kwartier. Althans op de Noordenij in Antwerpen. Dus hoe laat zou het bij jou zijn? Geen idee. Zometeen nog eventjes probeer ik Jan Harriot hierbij te krijgen. Die schijnt hier ergens rond te lopen met een camera. Ik heb hem inmiddels ontdekt. Hij zit aan de rechterkant. Hadi Jan. Jan zet alles op camera. Kan je het over een maand of twee, drie, als Jan genegen is, een keertje op het net te zetten? Kun je het zelf bekijken. Maar ik wou je om het verhaal van Jan Harriot even af te maken. Jan die heeft ooit eens een keer een meer dan geniale jingle voor mij gemaakt. En die ging ongeveer als volgt.
1: We zijn eens even wat wezen graven. Tijdens het programma van Rob van Wezel zijn we even bij hem langs geweest thuis. En hebben we opnamen gevonden uit zijn jeugd. Het heeft er altijd al ingezeten dat hij disjockey wilde worden.

0: Hij zei tegen mij, bakker, ja, daar kwam hij in de Scheveningen toen we er waren. Bakker, je hebt veel te weinig sleet. Ik heb wat voor je gemaakt. En toen kreeg ik hem ook gezegd, Jan, deze is voor jou, echt waar, een fantastische gozer.
1: Leuke gozer.
0: Tijd niks van je gehoord.
1: Hij heeft trouwens ook nog eens een keertje van mij, ik zat een beetje in die Duitsstalige moed toe. Ja. En toen had hij van mij van die Duitse rotzooi, van die broeken, weet je wel, en dergelijke.
0: Van die lederhoos, ja, heb jij een lederhoos gedragen?
1: Nee, jou op zo'n compilatiefoto van Perry, maar hij had wel van die LP's meegenomen.
0: Ja.
1: Hij dacht oprecht dat hij mij een plezier mee deed. Volgens mij staan ze nou nog in faillissement.
2: Ach,
0: heerlijke plaat van de Nederlandse Belg of de Belgische Nederlander. Maakt allemaal niet zo gek veel uit. Hij is wel te vroeg in 1975, meen ik, 76, door middel van een tragisch auto-ongeluk om het leven gekomen. Louis Neefs was dat en ik weet dat mijn vader was een enorme fan van de man. Maar ook Hans en Patricia Brouwer, die waren vandaag op de Noordernij en die wilden een plaatje horen van Louis Neefs.
3: Voorkom problemen met Hendrik van Nellerstein. Liquideer de programmaleider.
4: We maken water.
0: Ik denk dat we
4: maken water.
0: Dan moeten we van boord volgens mij.
5: Dat is het teken dat we los zijn van de kader.
4: Ik neem mijn automaat mee, mijn ballenautomaat. Zo zonde zelfs die achterblijft hier.
5: En laten we even lekker. Die hebben we al gehad, hè? Dat is wel jammer.
4: Even wat anders trouwens. Ja. Hebben jullie überhaupt iets van de reddingsboeien of vesten gezien?
6: Nee, ik heb wel mijn A-diploma.
4: Nou, daar kom je heel eind mee.
6: Oké.
7: Christa Meer, Danny Elbussen, Nelson Sommer. Tot 2 uur vannacht is dit de Chris en Danny Show. Miami Call 100% NL.
4: Er zit een pukkel op je wang.
6: Oh ja?
4: Ja, dat
6: komt waarschijnlijk door die vet. Het is perrips.
4: Ik mag het hopen.
6: Ja.
4: Ik mag het echt hopen.
5: Oké, mensen voor de bingo. Nou, het gaat je vertellen wat je moet doen als je wil kans maken op die mooie prijzen. Nou, vertel het me snel.
6: Je kunt het ook gewoon even doormailen naar studioapenstaartje radiomiamigo.eu.
5: Radio Miamigo 192 met de Chris en Danny Show.
8: Je net zoals op die schepen.
6: Peter komt even binnenvallen.
8: Op het laatste moment uit de kombuis komen.
5: Ja, maar met je grote voet in mijn koffer, zag ik. Maar oké, maakt niet uit.
9: Ik denk toch dat we misschien beter aan Chris kunnen vragen of hij weet wie vroeger jouw programmaleider was.
5: Nou,
8: Oké, Chris, stel je vraag.
5: Peter?
8: Ja?
5: Wie was destijds jouw programmaleider?
8: Mijn programmaleider was Hendrik.
5: Oh, ik vind het leuk. Naast al die mooie verhalen die we waarschijnlijk wel te horen krijgen, gaan we natuurlijk, wat ons dan belangrijk is, de bingo spelen, Peter. Dat is eigenlijk het enige wat wij in te brengen hebben.
8: Ik denk dat we denken wel blijven, die ballen.
5: Oké,
8: zullen we de eerste bal doen?
4: Dat is nummer 17, wacht even.
5: Nee, we hebben nog geen inzendingen. Komt zo meteen nog.
8: Maar wat ik nou niet begrijp, leg dat nou even uit. Voor jullie is het allemaal gesneden koek, maar...
4: Het is heel simpel, mensen kunnen dus gedurende deze uitzending geluksnummers doormailen of sms'en. Zometeen, zeg maar over een dik half uur, pakken we die automaat en dan trekken we gewoon een balletje. En als dan dat balletje van die persoon eruit valt, dan hebben ze dat t-shirt te pakken.
8: Ja, precies. Dus zeg maar, mijn geluksnummer is 7.
10: 9-11, dan ja. Sms'je 911.
11: Dit is Miamigo Internationaal.
12: Rechtstreeks vanuit Antwerpen is dit Radio Miamigo 192. Met 48 uur live radio van het gezelschap de Marken.
13: Alles goed? Jawel!
14: Jimmy James en de Vagabonds. Ja, zo staat waar ik maar ook niet. Maar een verschrikkelijk grote hit en een mooie plaat. Jimmy James, and now is the time.
15: Wereldpoëzie in het dit moment.
14: Het is maandag en het is april. De lucht is kerngezond met ijsblokken verstapeld aan de blauwe horizon.
16: De wind draagt fonkelend zonlicht koel als hoge berglucht mee. Er wappert helder wasgoed, wit als uitgestoken sneeuw.
14: Het is maandag en het is april. Uw kruis stond opgericht. Ik mag met heel de wereld mee staan blinken in een witte zee van zuiverheid en licht.
17: Uh-oh. Wat is er? Als ik dit hoor is al het einde.
18: Het was inderdaad zo. Het is muziek van de Bronx. Willem Westerling zou nog even gedacht zeggen. Ja. Dus Willem, bij deze mocht je luisteren. En dat doe je ongetwijfeld. De battenbillen hadden we toch weer even in ere hersteld. En ze gingen hier rijkelijk door de Noordernij heen. Het was jammer dat je niet bij was, man. Maar toch een klein beetje stiekem.
8: zeggen.
17: Ja, precies.
18: Ik zeg yo en dan zeg jij...
17: U.
12: Met Pasen zitten wij op het schip de Norderney. Dus muziek vanaf boord, zoals het hoort.
17: Goedemiddag trouwens.
2: Goedemiddag.
17: Welkom.
2: Ja, lekker. Lekker even op de radio. Mi amigo vanaf de Norderney hier in Antwerpen. De naam is de Vries op je radio.
17: Hey, je blijft er even bij zitten? Of,
2: Ik blijf er even een uurtje gezellig bij zitten. Ik neem zo een kop koffie. Ik ben net eraan aangekomen, zeg maar.
17: Ja, ik zie je alleen maar heen en weer. Hey. Wat doe je toch?
2: Het is toch niet te geloven. Afgelopen 3 dagen minstens 2000 kilometer in de auto gereden. Links, rechts, links, rechts. Ik weet nu hoe lang dat Nederland is.
17: En? Bevalt het?
2: Nou, ik word er niet goed van, weet je.
8: Jongen, dat is even bijna goedenavond. De laatste twee, op de laatste 2 uur van Radio Mi Amigo hier live vanaf de Norderney in Antwerpen. En even kijken, naast mij heb ik iemand kunnen vinden. Ja, eigenlijk kon ik niemand meer vinden, want iedereen was al helemaal dood nu. Naast mij zit programmaleider, zo zeg ik het ook altijd, want die man die leidt wat af. En hij heeft zich even kunnen botvieren vanavond. Hendrik, goedenavond.
10: Alt, goedenavond. We spelen nog 1 spelletje vandaag. En dan kun je het antwoord alleen geven via e-mail. Dat is studio@radiomiamigo.eu. En de vraag is, welke DJ is er vandaag ontslagen?
8: We hebben ze meegemaakt de afgelopen uren hier afkomstig van de Norderney.
10: We zijn nog even bezig met de prijsvraag. Ons laatste t-shirt dat eruit gaat tijdens het paasgebeuren. Je kunt het antwoord alleen doormailen via studio@radiomiamigo.eu. En nog eenmaal de vraag, welke disjoek is er vandaag ontslagen? En je krijgt voor ons nog 1 plaat de tijd om te bellen. De leuke dingen van de paas op de Mi Amigo, het heet allemaal Norderney officieel, is dat wij een bepaalde band hebben gekregen met Bakkieper Jan, die nou even met zijn mond naar de microfoon komt. En toen Bakkieper Jan ons zaterdag voor het eerst zag, dacht hij eigenlijk helemaal niks.
8: Wat een eikels, dacht hij.
10: Ja, en dat dacht ook eigenlijk nog helemaal verkeerd over de wereld. Jan, wat gebeurde er nou precies met dat bed vannacht bij jou?
13: Met mijn bed vannacht?
10: Ja.
13: Nou,
10: je bent eruit geflikkerd.
13: Ja, dat was het, ja.
8: Hij werd op de grond wakker, hè?
13: Ja, dat klopt. Ja.
10: Nou, Bakkie Pian mag nog wat tegen de luisteraar zeggen en dan gaan wij weer een plaatje draaien.
13: Ik weet niks te zeggen.
10: Weet je niks te zeggen?
13: Nee.
10: Dan zeg je, dames in Nederland, Jan is er klaar voor.
13: Dames en heren, Jan is er klaar voor.
19: Hallo, hier ist Radio Norderney.
20: Radio Norderney?
19: Ja, genau. Und wir sind dabei. Der Mikey und...
20: Bernardo.
19: Genau. Frischer Wind und Möwengeschrei.